bij zarten, ook Griekse. Dat is in zijn hart. Heidik in Spanje, Sirokorat Jerazem.